0: en koeterrot. Dit zijn geen zand, dat brankje praat.
1: Musik wie früher beim Heurigen in Wien. Auf ihrem Radio Wienerisch gespielt.

voorzonder. Andere, voor ze blijde omvat, bis de boodschap te wanderen. Voor ze de schaffner, a diep, a compositeur, a nazi, a patsy, oder a voortjongleur.